0: Weers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. De getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het

0: Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 7 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
6: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
5: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
7: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
5: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk, zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wijven en je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Venezuela zijn zeker 32 doden na twee aardbevingen kort achter elkaar. Ook zijn er zeker 700 gewonden, zegt interim-president Rodriguez. De zwaarste beving had een kracht van 7,5. Die werd ook gevoeld op Curaçao, dat niet ver weg ligt. Een jongen van 17 uit Hendrik Ido Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij reed op een fatbike en zou vrouwen hebben betast in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Begin deze week zijn er nog 2 meldingen gedaan. Het KNMI verwacht voor de komende dagen niet alleen hoge temperaturen overdag, ook in de nachten kunnen records gaan sneuvelen. Voor komende nacht verwacht het Weerinstituut dat in Zuid-Limburg de temperatuur niet onder de 25 graden zal komen. Het weer code oranje vanwege de hitte, alleen op de Wadden is het nog code geel. Het wordt 27 tot lokaal 37 graden. Goedemorgen!

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Het dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
4: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
3: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas stortten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
5: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
3: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM. And we're gonna get tough.

en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de aardbevingen in Venezuela zijn minstens 32 mensen om het leven gekomen. Zeker 700 mensen raakten gewond. Er waren twee bevingen in de hoofdstad Caracas stortte gebouwen in. Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, sturen hulp naar Venezuela. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Veel kinderen hebben een dierbare verloren en het kan helpen om daar ook op school over te praten. Het KNMI verwacht dat komende nacht warmer wordt dan ooit gemeten. In het Limburgse Beek houdt het KNMI de rekening mee dat de temperatuur niet onder de 25 graden zakt. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen, zegt het Weerinstituut. Het weer nu zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
6: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
5: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
7: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
5: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen. Andere landen hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld en zeker 700 gewonden. Een jongen van 17 uit Hendrik Ido Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij reed op een fatbike en zou vrouwen hebben betast in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Begin deze week zijn er nog 2 meldingen gedaan. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Beek in Zuid-Limburg 25 graden worden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, vanwege die extreem hoge temperatuur geldt code oranje behalve op de Wadden. In het noorden kan het nog altijd een graad of 27 worden.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
6: Origineel en uniek. En dan ook nog de beste muziek. Dit is Outfit met Lisbeth en Hattie.

0: Een hele goede morgen en welkom bij Outfit, het programma van Radio 350, speciaal voor de jeugd van toen. En wij zitten er weer helemaal klaar voor om een, ja, hopelijk een verfrissende uitzending te verzorgen.
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, het valt me hier absoluut niet tegen.
0: Zeker.
1: Ik kwam net het parkgebouw binnen. Ik denk, oh help, wat een oven hier. Ja. En of meer je naar beneden zakt.
0: Ja.
1: We moeten dan twee trappen af. Twee toch?
0: Ja.
1: Twee trappen moeten
0: Zeker.
1: We af. En hoe koeler het werd. Ik denk, oh, dit is te doen, jongens. Dit kan.
0: Dit kan helemaal
1: dit
0: prima.
1: Dit gaat goed gaan. Dus we hebben lekker de gordijnen dicht. En dan komt goed. Flesje water in de buurt.
0: En we hebben gewoon lekkere frisse muziek.
1: Ook dat scheelt. Ook verkoelende muziek.
0: Ja. Ja, ik noem er even één. Cool in the Gang met Fresh.
1: Oh, die is wel lekker fris, ja.
0: Ik heb nu al cold. Ja, en verder gaan we het nog even hebben over afgelopen zaterdag. Want ik ben even benieuwd.
1: Oh, die zaterdag. Ja, ik moest even nadenken.
0: Je zei nog dat er... Nou ja, je had het nog over wat anders. Ah, we komen deze twee uur makkelijk door.
1: Hartstikke. We gaan gewoon lekker muziek draaien. En oh, wij moeten nog even over volgende week hebben.
0: Ja,
1: dat is zeker
0: gaan
1: niet onbelangrijk.
0: We ook doen. Nee, maar dat wordt wel bijzonder. Ook even de laatste uitzending van dit seizoen.
1: Ja.
0: We zijn eind augustus zijn we weer terug. Ook in verband met even wat andere werkzaamheden van mijn kant.
1: Mm-hmm. Ja, wel leuke werkzaamheden.
0: Ja, nou misschien kan ik daar ook even wat over vertellen. Maar dat is voor later.
1: Ik wil wel komen knuffelen hoor, vind ik niet
0: dat, ja, maar dat is altijd goed. Je bent welkom.
1: Oh, lekker. Gezellig.
0: Dus en ik reed er dus heen op mijn brommer.
1: Op je brommert.
0: Oh, dat was heerlijk. Ik reed weg. Ik voelde die wind. Ik dacht,
1: dit is fijn.
0: Heerlijk. Ik heb echt genoten.
1: Ja, nou, je moet ook nog weer terug.
0: Ja.
1: Nou goed, ik ga koffie halen en jij gaat een muziekje instarten.
0: Ik ga een muziekje instarten. Ja, het is een liedje. Ik vind het een beetje, een van die stemmen is een beetje schel. Maar het is zo toepasselijk. En ja, ik heb ook wel wat met dit liedje. Dus.
1: Oh ja, ik zie hem al. Summertime, summertime, summertime.

0: heerlijk even luisteren naar Ronnie Tober.
1: Ja, dat is ook altijd wel lekker muziek.
0: Nou ja, toch.
1: Ja, precies. Dat gaan we gewoon doen, toch? Even kijken, wat heb ik hier, petto? Nou, ik zit even een beetje te zoeken in alle wat er allemaal te doen is. Markten en festivals. En ik wil wel even zeggen dat er gigantisch veel afgelast is. In verband met de hitte.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Je zal morgen maar gaan trouwen, joh. Oh, we gaan nu een oproepje doen. We gaan nu een oproepje doen. Wie gaat ons bellen die morgen gaan trouwen?
0: Oh,
1: ik ben daar heel benieuwd naar. Oh. Wie gaat er morgen trouwen? Die mag ons gaan bellen. 0548-68-1010. Vorige week is ook een hele goede kennis van ons getrouwd. Toen ging het allemaal nog wel, maar oei.
0: Ja, we moeten de komende dagen...

0: Vandaag moeten we even ons gemak houden.
1: Ja, even rustig aandoen. Slow doen. Oh, hier staat er ook al eentje. Afgelast, dwars door de gemeente.
0: Ja, daar hebben we het vorige week nog over gehad. Ja. Over die wandeling.
1: Die is, ja, maar dat is ook niet te doen,
0: joh. Dat dacht
1: joh.
0: Ik wel. Nee, dat is niet verantwoord.
1: Nee, en wat was er toch nog meer? Een regge dinges. Ja, gaan we straks verder mee. Ja. Dat is ook allemaal afgelast.
0: Ja.
1: Heel veel festivals zijn afgelast.
0: Onder een parasolletje gaan zitten. Genoeg
1: drinken. Ja, gewoon lekker rustig doen.
0: En het over je heen laten komen. Volgende week is het weer anders.
1: Ik bedoel maar. Ja. Na zondag wordt het weer een beetje minder.
0: Zeker.
1: Dus en gewoon zorgen dat je goed nat blijft op de goede manier.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ja, wij hebben dat al. Wij hebben al een kopje
1: koffie.
0: Ja,
1: maar dan zijn de mensen die gaan dan weer
0: water.
1: Veel alcohol drinken. Nou, dat is geen goede manier. Want dan ga je weer ontzettend vertranspireren.
0: Sowieso een slecht idee.
1: Ja. Doe maar lekker watertje.
0: Vorige week hadden wij het over een liedje van de Beatles wat ik mooi vond. Of tenminste over Paul McCartney.
1: Oh ja, ja.
0: En toen zei ik Pipes of Peace.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, nou, die heb ik een tijdje geleden heb ik die ook gedraaid. Maar ik denk, ik ga hem gewoon weer draaien. En toen kwam ik nog meer muziek tegen van zijn tijd na de Beatles. En toen dacht ik, ach, we maken er gewoon een soort dubbel van.
1: Oh ja, dat is ook leuk.
0: Ja. Dus eerst luisteren we naar Paul McCartney alleen en daarna naar Wings.

0: lekker, hè? Ik vertelde net aan Hetty dat ik dit liedje hoorde afgelopen zaterdag in een winkel waar mijn man en ik waren om een andere televisie te kopen. En het is eigenlijk wel, ja, ik zou eigenlijk straks het gewoon vertellen. Het is eigenlijk wel een klein beetje een grappig verhaal.
1: Ik wou bijna antwoord geven op iets dat ik denk van, hou je mond.
0: Nou ja, het is eigenlijk wel, ja, eigenlijk wel grappig. Laatst toen roken wij een elektronica lucht in de buurt van de tv. En de tv die is van 2012. Dus wij dachten, ja, het kan een keer.
1: Ja.
0: He, die is 14 jaar oud. Die zal wel een keer op zijn. Dus nou, wij een andere televisie uitgezocht. Zaterdag een andere televisie gekocht. En toen, 's avonds, later, het is natuurlijk lang licht, deed ik de lampen aan. En even later zei mijn man, ja, ik ruik nog weer die elektronica lucht. Dus ze dachten, oh, het was de televisie helemaal niet. Het was een lampje. Maar het was ook nog het verkeerde lampje. Gisteravond zijn we er eindelijk achter gekomen welk lampje het was. En daar baal ik van. Dat is wel een van mijn lievelingslampjes. Dus ik hoop dat hij niet te ernstig eraan toe is.
1: Nou, maar je kan toch een ander stekkertje eraan doen?
0: Ja, misschien is het dat. Dus
1: ja, gewoon proberen.
0: Rob die zei wel, ik kijk er wel even naar. Dus ja, dat hoop ik dan maar. Maar goed, dit liedje hoorde ik dus, Don't Look Back, hoorde ik in die winkel toen we die tv gingen kopen. En toen dacht ik, die gaan we er gewoon lekker even draaien.
1: Ja, nou, dat is altijd goed. Vooral zo als je dan dat soort herinneringen eraan hebt.
0: Nou ja, en wij hebben ook even gelachen en wel gezegd van, oh, we zijn wel heel blij met de nieuwe televisie. Want het is natuurlijk weer een heel ander beeld. En
1: ja,
0: wij hebben een aantal streamingsdiensten. Of tenminste, die heb ik samen met mijn kinderen. Dus die kunnen we ook nu kijken. En hij heeft heerlijk genoten van de tractorpooling op YouTube.
1: Nou, prima toch.
0: Want dat kon allemaal niet op die tv.
1: Nee, dat klopt. Ja, wij hebben er ook best wel heel veel op zitten. Maar ik doe er niet zoveel mee.
0: Nee, nou ja, en het is ook wel eens lekker om een film te kijken. En dat deden we ook heel vaak gewoon op de iPad.
1: Mm-hmm.
0: Maar en daar waren we ook blij mee. Maar ja, het is wel fijn dat je het op groot scherm kan kijken. Maar ja, nu ook. Het is 's avonds lang licht. Die van mij is heel gaande. Dus die is altijd aan het werk.
1: Ja.
0: En,
1: ja, maar dat kun
0: dus
1: je
0: we
1: nu,
0: kijken, we kijken niet. We kijken nu niet zoveel tv.
1: Nee.
0: Maar dat
1: als
0: komt
1: je,
0: straks
1: ik vind
0: weer
1: altijd wel, als je een heel groot beeld hebt, als je dan pingpong kijkt, dan vind ik altijd een beetje een dingetje.
0: Pingpong?
1: Ja, dan moet je echt helemaal
0: zo'n echt heel groot beeld rechts, hebben wij he? Niet. Dat valt nog mee. Dus
1: goed. Het is maar een grapje. Het is
0: genoeg
1: maar een grapje.
0: Geneuzel. Hebben we nog wat zinnigs te melden?
1: Ja, ik heb wat zinnigs te melden. Ik ga het hebben over volgende week.
0: Ja, dat is inderdaad heel zinnig.
1: Wij gaan, wij hebben namelijk contact met de politie Rijssen-Holten. En dat wil zeggen, naar aanleiding van alle verhalen, nepagenten, babbeltrucs en weet ik veel, het wordt alleen maar meer. En Lies en ik hebben gezegd, wij moeten daar wat mee gaan doen. Want dat is allemaal zo ver van mijn bedshow voor ons, dat we niet weten hoe, wie, wat en waar. Dus ik was toevallig op Nijverdal ooit een keertje. Ben ik wel vaker, maar goed. Daar stond die grote bus van de politie. En ik ben gewoon naar de desbetreffende politie gestapt. En die zei, ja, je moet Rick hebben. Dus ik zeg, oké. Ik zeg, wie is Rick? Ja, hij daar. Dus ik ben naar hem toe gegaan. En ik heb het verhaal uitgelegd. En ik hoorde heel lang niks. Dus ik denk, oh, dat is in de doofpot gestouwd. Maar nee hoor, er werd netjes teruggebeld. En ik ben gebeld door Amber. En Amber is van de communicatie van de politie. En ze willen heel graag in onze uitzending komen. Omdat dat toch wel in verband nu ook met de vakantietijd het allemaal weer wat meer wordt qua inbraken en dergelijke, babbeltrucs en hoeveel oudere mensen wel niet te grazen worden genomen. Ja. Dus volgende week zitten ze hier in de studio van 11 tot 12.
0: Ik wil er nog heel even op inhaken, hè, want je zei oudere mensen. Maar ik heb zelfs een verhaal gehoord van iemand die bij de fraudedesk werkt van een grote bank.
1: Klopt.
0: En ook erin was getrapt.
1: Ja, dus ik ben er zelf in getrapt.
0: En ja, heel maar goed, simpel. Jij werkt niet bij de fraudedesk van een bank. Dus je bent daar niet dagelijks mee bezig. Zelfs die persoon was er ingetrapt. Dus
1: ze zijn zo slim. Als ik zie aan mailtjes wat er bij mij binnenkomt. En ik denk al, ik heb die leer al gehad van, je moet gewoon even op beantwoorden klikken. En dan staat er een heel netjes een e-mailadres. En als je daar weer op klikt, dan zit daar weer een mailadres achter waar totaal geen wal of kant raakt.
0: Nee.
1: En dat moet je dus niet doen.
0: Nee, en gewoon
1: nabellen.
0: Nabellen, inderdaad. Ja. Ik weet niet. Ik zit zelf natuurlijk bij een bepaalde bank, dus ik weet niet van alle banken. Maar ik weet dat als je mijn bank belt, dan kun je dat via de app. Kun je die bank bellen? Kunnen ze ook zien dat jij het bent?
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: bij twijfel of altijd zeggen als iemand belt van en je twijfelt, gewoon zeggen ik bel even terug. Wat verzin maar een smoesje.
1: Ja. En gelijk ophangen.
0: Ja,
1: precies.
0: En dan bellen met de bank.
1: Naar aanleiding van volgende week, anders ben ik mijn verhaal kwijt.
0: Ja.
1: Dus naar aanleiding van volgende week willen ze heel graag vragen.
0: Ja.
1: Ze willen dat de mensen die nu luisteren en zeggen, oh ja, volgende week luister ik zeker weer. En daar heb ik wel een vraag over wat ik wel kwijt wil aan de politie.
0: Ja.
1: Laat het ons alsjeblieft nu weten. We zitten nu bij de telefoon. Wij gaan die vraag noteren en ik ga ze doorsturen naar Amber van de politie.
0: Ja.
1: Zodat hun zich een beetje voor kunnen bereiden. Het mag natuurlijk ook volgende week tijdens de uitzending. Maar nu is het handiger. Want dan kunnen we lekker, lekker doorvragen.
0: Ja.
1: Dus zit jij nu te luisteren naar ons? En denk jij, ja, ik heb daar wel een vraag over. Bijvoorbeeld van hoe kun je een nepagent nou herkennen? Of wat moet ik doen als ik als er iemand bij mij aan de deur staat? Of weet ik het hoe en wat? Stel je vraag, maar het kan nooit fout zijn. Dus het is ook niet dat we mensen bij naam gaan noemen. Dat laten we ook achterwege. Alleen de vraag wordt gesteld en voor de rest helemaal niets. Dus ik krijg gewoon meteen antwoord. Dus ik zit hier bij de telefoon. U krijgt mij aan de telefoon als u die vraag wil stellen. 0548 68 1010.
0: En dat kun je ook gebruiken voor de app.
1: Ook
0: dus hetzelfde telefoonnummer. Als je denkt van nou, bellen, dat vind ik wat
1: lastig.
0: Kom er niet zo goed uit.
1: Ja.
0: 0548-68-1010 kun je ook naar appen.
1: Ja, precies. Dus en dan kom maar op met die vraag. Dus dan, dan hebben wij voor volgende week ons huiswerk gedaan.
0: Nou, ik denk ook een heel mooi en zinvol onderwerp.
1: Ja, het was wel echt door hun ook benoemd.
0: Ja.
1: Dat er ontzettend veel mensen momenteel, ze zijn zo slim door alles, dat ze alles zo perfect na kunnen maken.
0: Ja.
1: En ze willen heel graag laten zien laten horen, zeg maar. Aan jullie, wat jullie kunnen doen. En met name de ouderen. Ja, als ik dan hoor dat er sieraden mee worden gegeven en bankpassen en even laten zien ze pinnen bij een betaalautomaat, dan denk ik, joh, je zou echt waar.
0: Ja.
1: Zoals mijn buurman dan zegt, je zou ze de kop eraf trekken.
0: Ja. Maar nou, dat mag dan ook weer niet.
1: Nee, dat mag weer niet, maar ik snap het wel.
0: Ja, ik snap het ook.
1: Ja.
0: Muziek?
1: Ja, muziek.
0: Doen we.
1: Ik wacht op al die belletjes.

0: Ja, nu moeten we even opschieten, want de volgende stond alweer te trappelen.
1: Van ongeduld.
0: Ja, en dat was... we hebben net geluisterd naar de Summertime van BZN.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja, ik moet nog even zoeken,
0: joh. Ja, jij bent
1: joh.
0: Even wat aan het opzoeken. Ja, ja. Ik zie het. Ik zet
1: oh, deze is toch wel leuk. Wacht even, ik schiet zo op. Ga je hem even leggen beppen?
0: Nou, ik was even het volgende liedje aan het zoeken. Oh, want ik, ik had hem al aangekondigd net, dat we hele coole muziek hadden. Waar krijg je het lekker cool van? Van Cool and the Gang. Tenminste, dat hoop ik.
1: Ja, inderdaad. Dat is wel zeker wel een dingetje.
0: Ja.
1: En die, oh, dat is fresh.
0: Ja.
1: Ja, oké, okay, prima. Ga ik nog één vraag erbij zoeken. Even kijken. Ja, ik heb ze. Ik heb ze.
0: Ja, Hattie heeft weer het dilemma-potje tevoorschijn gehaald.
1: Oh, ik heb zo lekker dilemmaatjes weer.
0: Nee, ik ben benieuwd. Ik weet dus niet wat ze gaat vragen.
1: Nee, zeker niet. Oké, daar komt hij, hè?
0: Ja.
1: Maak je bord maar nat.
0: Ja.
1: Goed. Je leven lang blijven wonen waar je nu woont... elke 2 jaar verhuizen?
0: Nee, we blijven wonen waar
1: je nu woont. Ja, dat dacht ik wel dat je dat zou zeggen. Ja. Oké, die gaat al gelijk erin. Even kijken, ik vind deze ook wel lekker. Ik weet nu het antwoord al. Nooit meer uit eten of nooit meer sporten? Gewoon hè?
0: Nooit meer sporten.
1: Oh yeah. Ja, dat denk ik wel. Nou, oké, nog eentje. 5 broers of 5 zussen?
0: 5 broers.
1: Ja, ik ook, denk ik.
0: Ja.
1: Ik heb 1 zusje, maar ik mis best wel eens een broer.
0: Nou ja, ik heb ook een broer.
1: Ja.
0: En mijn man heeft 2 broers en mijn eerste man heeft een broer. Ja, ik vind broers wel... er zitten natuurlijk ook schoonzusjes bij, hè?
1: Maar, ja, uiteraard, ja. Maar, nou, ik heb geen broers, maar ik heb wel, ik heb dus wel een zwager. Als ik dan terugdenk aan de tijd van toen... zoals we dat dan altijd zo mooi zeggen... wij woonden 1 huisje verderop dan mijn tante. En daar was maar 1 zusje.
0: Ja.
1: Daar was 1 meisje. En de rest waren jongens.
0: Ja.
1: Dus dat waren in principe mijn broers. Dus ik zei altijd van, ja, dan moet je eerst mijn broer vragen.
0: Maar weet je wat mij dan zo leuk leek? Dat je dan zei van, ik hou mijn broers erbij. Weet
1: je, dat heb ik ook wel eens gezegd.
0: Maar mijn broer vroeger, ik ben ouder dan mijn broer. Die zei dan wel, er werd hij geplaagd. En die zei, ik hou mijn zus erbij hoor. Maar voor hem was ik natuurlijk heel groot. Maar ik was zelf dan ook bang voor die jongens.
1: Oh, lekkere helden, nee.
0: Maar ja, dan deed ik natuurlijk heel stoer. Want ik moest mijn broertje natuurlijk beschermen.
1: Ja, precies.
0: Maar, dat vond ik dan wel grappig. Want in zijn ogen was ik wel zijn grote zus.
1: Ja, nou prima toch. Waar ga jij liever naartoe? Een tandartsbezoek of een sollicitatiegesprek?
0: Sollicitatie.
1: Ja, nou, die heb ik dus ook. Even kijken. Verder heb ik er niet wat.
0: Nee. Nou, dan gaan we lekker naar de frisse muziek.
1: Zo, dekseltje er weer op.

0: Ja, het eerste uur van Outzit zit er alweer op.
1: Het
0: gaat heel snel. Ja, Hetty heeft ook al een paar vragen kunnen noteren. Dus dat is hartstikke
1: leuk.
0: Ja,
1: dat is heel fijn.
0: Ja, dus als u nog vragen heeft voor volgende week aan de politie 0548-68-1010.
1: En het gaat over nepagenten en babbeltrucs.
0: Zeker. Dus stuur vragen nog steeds. Stuur ze in. Nog steeds.
1: Via WhatsApp. En dat kan tot 12 uur.
0: Ja.
1: En de telefoon mag natuurlijk ook.
0: Zeker. Dus we hebben gelukkig nog een heel uur te gaan. Dus ja. Heel graag. Tot zo.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Ja, nou, ik had toch beloofd.
1: Ik had toch beloofd dat mensen het een beetje frisser zouden krijgen?
0: Ja, inderdaad, ja. Ik denk, wat hoor ik nou dan?
1: Ja, dat hoop van jou, dat was leuk.
0: Heb je heel leuk gedaan.
1: Welkom in het tweede uur van Outfit. Wat fijn dat u er nog bent. Wat hebben we nog? Het is een beetje komkommertijd. Hebben we al vaker gezegd. Er zijn ook helaas wat een aantal dingen afgelast.
0: Ja,
1: ik zag ook. Dan moeten we nog
0: maar
1: even...
0: ik heb ook alweer wat nieuwe.
1: Nou, vertel.
0: Ik heb onder andere... even kijken, heb ik daar nog een datum? 11 juli, van 4 tot 11 juli. Ja, dat kan.
1: Ja.
0: Oh, ik wou eens zeggen, wat zie ik nou knipperen dan? Ergens knipperde wat. Maakt niet uit. Ook dit jaar organiseert het IVN Reizen Enten weer een tweetal nachtzwaluwen excursies. Wat een mooi woord. Onder leiding van een gids zal er een bezoekje worden gebracht aan het gebied waar we deze prachtige vogel hopen te horen en vooral te zien. De excursie start in de informatieboerderij in Witten op de dagcamping De Borkelt en met extra uitleg. Daarna verplaatsen wij ons naar het gebied van de nachtzwaluw. Even kijken, deze excursie is op zaterdag 4 juli en 11 juli. Deelname is voor de opgave is verplicht. Bij deelname is opgave verplicht. En verzamelen, dat doe je dus bij die informatieboerderij op de dagcamping. En dat is Borkeltweg 17 in Markelo. Tijdstip van verzamelen is 19:30. Vertrek naar de locatie is om 21 uur. Het duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. En het is vanaf de parkeerplaats zo'n 15 minuten wandelen. U kunt zich dan opgeven via een e-mailadres. Nou, dat is te doen. ivn.reizenenter@gmail.com. Dus ivn.reizenenter@gmail.com. Maximaal aantal deelnemers zijn 20 personen en de deelname is gratis of een vrije gift. Nou, dat moet te doen zijn, toch?
1: Zeker.
0: Als je daarvan houdt, is het leuk.
1: Ik heb ook nog wat, want de bibliotheek Reizen die heeft aangepaste openingstijden. Mm-hmm. Van vandaag tot en met zaterdag. En dan kunt u naar de bibliotheek van 9 tot 12. Het spreekuur van het informatiepunt Digitale Overheid van vanmiddag is komen te vervallen. Voor de locatie Holtegelle gelden deze dagen gewoon de reguliere openingstijden. Dus als u nog een boek wilt lenen of terugbrengen, van 9 tot 12.
0: Nou, prima. Dus dan moeten we dat ook maar snel even doen.
1: Helemaal goed. Wij gaan naar de muziek.

0: dit brengt een hoop herinneringen naar boven. Wat ja? Was ik fan van Wem? Ja.
1: Ja, nou ja. Het was een beetje verschillend dan.
0: Wem of Duran Duran.
1: Ja,
0: en,
1: klopt.
0: Het zijn de meeste van de mensen van mijn generatie. En ja, ik was op George Michael. Maar oh, ja. Maar ik denk dat hij niet heel veel interesse in mij had gehad. Maar dat wist ik toen nog niet.
1: Nee, inderdaad. Nee, maar daar snapte je denk ik ook nog niet toen zo heel erg.
0: Nee, ik was daar helemaal niet mee bezig. Ik was denk ik jaar of 12, 13. Ja, ja dan denk je daar helemaal niet over na.
1: Nee.
0: En verder, ja, alleen als ik daar nu naar terugdenk, denk ik, ja, George Michael was wel een hele bijzondere artiest.
1: Ja,
0: ontzettend goede zanger. Heb jij vast ook wel eens gezien dat hij met Queen heeft opgetreden?
1: Ja, joh.
0: Geweldig.
1: Die heeft een stem daarbij, joh. Ja. Dan denk ik van, dat past een seconde daarmee door.
0: Ja, eigenlijk wel. Nou, en Paul Rogers was trouwens ook heel geweldig.
1: Die was ook heel goed. Ja,
0: en,
1: klopt.
0: Hoe heet hij? En Lambert. Ja, die treedt volgens mij nu nog op met Queen. Maar goed, we dwalen af. Ik denk, we draaien gewoon eens een keer een plaatje van Wem.
1: Ja, prima, joh. Ja. Hartstikke leuk.
0: Wat heb jij?
1: Nou, wat ik heb. Ja, dat is net wat je dus. Ik begin er al van te stotteren, joh. Ja, net wat jij dus net al zei. Het is gewoon hartstikke komkommertijd. En vooral omdat er heel veel is afgelast van. Vanwege het weer. En ja, bijzonder. Of het wordt afgelast vanwege de kou, of de sneeuw, of de regen. Nu weer door de hitte. Maar wat doorgaat, tenminste, dat hopen wij dan. Dat is natuurlijk de dag van iedereen. En dat wordt gedaan weer op 15 augustus. Dus Save the Date staat hier. En dat is achter bij op de grote parkeerplaats, bij die grote discotheek van vroeger. Dat is een team, zeg maar, die dat is begonnen met drie jongens en dat wordt alleen maar meer. Dus zijn heel veel mensen. Rise Up is erbij. Gezinsverwendag is daarbij. Maar ook de brandweer, de politie. Even kijken. Het Defensie is erbij. Even zien wat ik nog meer tegenkom. Allemaal oude auto's, hartstikke gaaf om te zien. En ja, het is natuurlijk gewoon allemaal hebben. En dat is echt speciaal opgezet voor de mensen die dus niet met vakantie kunnen gaan. Dus die dus wat krapper zitten. Om ze toch een super dagje te geven. Nou, dat is nu voor de derde keer. Dus gaan ze daarmee bezig. En ik vind het heel erg leuk dat wij ook bij zijn weer. En gewoon lekker dingen weggeven. En naar de verhalen luisteren. En blije kindjes zien. En blije papa's en mama's zien. Ze kunnen gewoon hamburgertjes halen. Ze kunnen gewoon ijsjes halen. En dan het mooiste vind ik altijd als je dan zegt van... neem me mee. En dan kijken ze ja en dan zeg ik... hoef ik dan niks te betalen? Ik zeg nee hoor, ik hoef niks te betalen. En dan zijn ze toch blij, jongen. Dat is,
0: ja.
1: Ja, dat is echt in mijn straatje. Hè. Mensen blij maken vind ik prachtig.
0: Ja, heel leuk.
1: Ja.
0: Ja, we gaan het straks nog heel even hebben over afgelopen zaterdag.
1: Ja.
0: Maar misschien is het een goed idee dat we eerst lekker naar het strand gaan.
1: Gaan we naar het strand?
0: We gaan naar het strand. We rijden naar Friesland.
1: Ja.
0: Naar Holwart. Daar stappen we op de boot. En dan komen we daar aan. Het is een oud liedje, maar af en toe zo leuk om te draaien. En dat is ook het leuke van de outfit. Het is voor de jeugd van toen. Het is maar net wanneer je jeugdig was.
1: Ja.

0: Ja, het voordeel van wat minder berichten is gewoon lekker veel muziek.
1: Ja, nou zo ja, af en toe is dat ook best wel lekker hoor. Ja. En volgende week is het wat meer gepraat. En vooral in het tweede uurtje. Maar ik hoop echt dat er heel veel mensen zijn die naar ons luisteren.
0: Nou ja, je hebt al mooi wat vragen.
1: Ja, het rommelt lekker door, had ik haast gezegd. En er zijn wel wat dubbele vragen. Maar daar maken we gewoon één vraag van. En voor de mensen die zeggen van ja, maar waar gaat het dan over? Nou, dat gaat over dat we volgende week in het tweede uurtje de politie hier hebben zitten. En het onderwerp is nepagenten en babbeltrucs. Want dat wordt veel te veel gedaan. En jullie mogen dus de vragen insturen of even doorbellen via 0548 68 1010. En dat kan nog tot 12 uur.
0: Ja, want dan zijn we hier. Ja, want verder is de studio niet altijd bezet. Dus,
1: nee, en momenteel helemaal niet. Want er zijn wat mensen met vakantie enzovoort enzovoort. Ja. Dus ja, komen tijd.
0: Ik heb nog wat anders, misschien wel leuk om te doen. Want Treintje Bello maakt zich weer op voor zomerritten door het landschap van Rijsselholte. Op 6 maandagen in de zomervakantie rijdt dit vrolijke wegtreintje op luchtbanden tussen Holte en Rijssen. En ja, dat is natuurlijk een gezellig uitje voor jong en oud. Vanuit het centrum van Holte rijdt het treintje via Camping de Holterberg en het huisjespark wat tussen Rijssen en Holte ligt naar het centrum van Rijssen. Onderweg genieten passagiers van het glooiende landschap. En in Rijssen is er ook tijd om de omgeving te verkennen of de binnenstad te verkennen. En na ongeveer 1,5 uur vertrekt Treintje Bello weer richting Holte. Mm-hmm. Nou, tickets zijn vanaf nu te koop via visitrijsselholte.nl/treintjebello. En de zomerritten zijn op 6, 13, 20 en 27 juli op 3 en 10 augustus.
1: Okay.
0: Zowel 's ochtends als 's middags. Hier staat nog wel dat het aantal plaatsen beperkt is. En tickets zijn uitsluitend vooraf online verkrijgbaar. Dus nou, visitreizenholten.nl/treintjebello. Nou, dan kun je vast nog meer dingen vinden die leuk zijn om te doen.
1: Hey Lies.
0: Ja?
1: Vind jij voetbal leuk?
0: Nee.
1: Oh. Nou, dan zijn we al klaar.
0: Ik heb er nog helemaal niets van gezien. Helemaal niets.
1: Echt waar niet?
0: Helemaal niets.
1: Als er alles mee zit, hè?
0: Ja.
1: Moet Nederland straks tegen Duitsland. Oh. Nee hoor, grapje.
0: Ja, dat is natuurlijk altijd wel een dingetje.
1: Nee, daar hoeven ze niet tegen. Nee, nee. Maar ze moeten wel tegen Marokko, denk ik.
0: Oké. Okay. Zijn die goed?
1: Ja.
0: Wat denk jij?
1: Nou, weet je, ze zijn een beetje dominant, vind ik zelf. Maar ja. Ik bedoel, dan moet Nederland ook maar een beetje dominant zijn.
0: Het is een leeuw of niet?
1: Ja, nou ja, en ja, ik vind de tijden vind ik zo belachelijk.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Eentje om 1 uur 's nachts, de andere om 5 uur 's nachts.
0: Een collega die heeft zelfs morgenochtend vrijgenomen omdat ze vannacht naar een wedstrijd gaat kijken.
1: Niet.
0: Ja?
1: Is dat een man of een vrouw?
0: Een vrouw.
1: Uh-oh.
0: Ja.
1: Ja, nou, ik moet wel heel eerlijk bekennen, die van 5 uur, dat vind ik nog wel een uitdaging. Dat om 1 uur, ja, dan lig je tegen 1 uur of 3 in je nest. En dan denk ik van, ja, nou, als het oud en nieuw is, lukt me dat ook.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ja, maar ik vind, als Nederland speelt, vind ik heel gaaf. Dan ben ik net zo'n, dat vind ik wel heel gaaf.
0: Ja, vroeger keken we wel altijd alles. We stonden op een camping met z'n allen.
1: Ja.
0: En dan heb je ook zo'n groep bij elkaar. En dan heb je echt, dan kom je ook helemaal in de sfeer. Maar de laatste jaren heb ik er eigenlijk niks meer mee. Nee.
1: Nee, nou ja, we deden dat in het begin wel eens met de hele familie. Zaten we allemaal bij elkaar. Het was één geblaar en geschreeuw.
0: Ja.
1: Dat is ook niet meer, dus dat is wel. Maar ik vind het altijd wel heel erg leuk om daarbij te zijn, zeg maar. Om daar letterlijk en figuurlijk bij te zijn. En alleen, ja, 's nachts om 1 uur. Mijn oogjes willen dan niet meer zo goed. Nee. Ik ben bang dat ik in slaap val.
0: Nou, en wij werden vanmorgen om 6:30 al bruut gewekt door wegwerkers.
1: Oh.
0: Dus nee, als het enigszins kan, lig ik er ook weer op tijd in.
1: Ja, maar ja, 's morgens om 5 uur vind ik ook een dingetje. Ik wil het wel
0: dat
1: graag
0: zien. Dat is ook een dingetje, ja.
1: Ik wil het wel graag zien.
0: Nou, ik kan wel heel erg genieten van mensen die er heel veel passie voor hebben. En ik hoop natuurlijk wel dat ze doorgaan. Hè? Want je bent Nederlander of niet?
1: Ja, ik bedoel, als we daar 's nachts zitten te kijken en ze winnen niet, ze gaan niet door. Nou, dan baal ik als een stekker, want ik heb gewoon mijn nacht opgegeven. Dus dat.
0: Nou, dus bij deze een oproep aan het Nederlandse elftal.
1: Luisteren,
0: doe je best. Tuurlijk luisteren ze.
1: Laat ze leeuw brullen.
0: Precies. En dan heeft Hattie geen spijt van dat ze haar nachtrust heeft opgegeven. En ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hun nachtrust gedeeltelijk opgeven.
1: Ja, dat weet ik. Er zijn ook heel veel mensen die daar naartoe gaan. Als ik zie hoeveel oranje dat er is. Ja, fantastisch. Ja. Vind ik geweldig.
0: Ja, heel bijzonder.
1: Ja, ik zou er niet graag tussen zitten, maar ik vind het wel heel mooi om te zien.
0: Ja. Ja, ik probeer een bruggetje te maken naar het volgende liedje, maar dat heb ik niet echt.
1: Hebben we geen oranje liedje? Ertussen zitten?
0: Jammer weer.
1: De boot gemist.
0: We gaan lekker naar Frankrijk.

0: Ja, daar is hij alweer. Ook in deze hitte gaat 2 uur heel snel voorbij.
1: Ja.
0: En volgende week, nou, we hebben het al een aantal keer genoemd, hebben we een bijzondere uitzending. Want in het 2e uur de politie in de studio. We hebben mooi wat vragen binnengekregen. Het mag ook nog via onze Facebookpagina Outfit.
1: Ja, dan mag ook nog via Messenger.
0: Ja.
1: Oftewel een DM'tje, zoals ze dat tegenwoordig zeggen.
0: Zeker, dat mag altijd. En volgende week mag het ook tijdens de uitzending, hoor. Alleen, het is fijn als we het van tevoren een beetje verzameld hebben. Dan, ja. En dan, nou ja, dat is gewoon wat makkelijker. Ja, voor nu een hele fijne dag. Hou hem cool.
1: Haul 'em the bee.
0: En volgende week, ik zag het net alweer.
1: De laatste uitzending voor de vakantie.
0: Zeker. En we gaan 18 graden naar beneden. Dus volgende week, muts op. Shalom.
1: Ja. Haskena.
0: En dan komt alles goed. Heel graag tot volgende week.
1: Ik sluit me daarbij aan.
0: Dag.
1: Doei.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 1 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 2 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden, dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brand weer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk. Het bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette had de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 5 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 6 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer. Zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Manuela. Manuela.
1: Dit is Radio 350.
2: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
1: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullenmullenmuseum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
4: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
3: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350. There she was, just a

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
4: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
3: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
5: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
3: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wijven en je oren.
0: Radio
2: 350. 92.3 FM. Welkom bij een nieuw uur.
7: Ladies and gentlemen, this is the 200% Custer Show.

0: was het jaar 1991 toen deze plaat uitkwam. Het jaar, ja, dan ging ik naar het voortgezet onderwijs met zo'n leren tas. Kun je dat nog herinneren, Frank Koster?
1: Ja, die had je dan helemaal ondergeklapt met een merkstift.
0: Ja, inderdaad. Nou, en daar was deze plaat, Chesney Hawkes en The One and the Only, die kwam toen uit. Verder trapten we deze uitzending van 200% Koster af met Afrojack, Sia, David Guetta en Awake Tonight. Ja, en ik denk dat inderdaad veel mensen vanavond wel wakker liggen. Dat heeft natuurlijk te maken met alle warmte.
1: Oh, ik dacht met het Nederlands elftal.
0: Ja, de mensen die vanavond luisteren, die zullen vanavond Nederlands elftal kijken. De mensen die dan morgen luisteren.
1: Die liggen dus gewoon wakker van de warmte of van de slechte wedstrijd.
0: Ja, inderdaad.
1: Oké, nee, helemaal goed.
0: Nou, welkom bij 2 uur lang 200% Koster. Wat gaan we vanavond allemaal doen?
1: Nou, we hebben natuurlijk de battle. We kijken terug op de afgelopen weken. Benzineprijs hoger of lager. Het weekend weerbericht. We doen Franks weekendje weg. We hebben de quote van Ron. Formule 1 nieuws. Kortom, druk, druk.
0: Kijk, goed om te weten. En Ron had deze week wel tijd met de warmte?
1: Nou, het is speciaal. Een zen. Minuut of twee. Met betrekking tot de hitte.
0: Oké, nou, ik ben zeer benieuwd.
1: Met deze oefeningen word je echt heel relaxed.
0: Nou, we gaan het zeker merken. Hé, je zei het al, we gaan even kijken wat er de afgelopen week opviel in het nieuws.
2: Lieve luisteraars, het was mij wel weer een week. Dit is het 200% Koster nieuws in vogelvlucht.
0: Nou, wat is jou deze week bijgebleven, Frank?
1: Nou, natuurlijk WK voetbal. Zuid-Afrika bereikt voor de eerste keer de knock-out fase van het WK. Zuid-Afrika won met 1-0 van Zuid-Korea door een goal van Maseko. En plaatste zich dus voor het eerst ooit voor de knock-out fase van het WK.
0: Ja, wat mij bijgebleven is, zijn natuurlijk de zware aardbevingen in Venezuela. Twee achter elkaar met een kracht van 7,2 en 7,5. Ja, en de regio Caracas is met name geraakt. Ja, en daar wordt gesproken over meer dan 700 gewonden. Heel veel mensen die overleden zijn. Dus echt een drama.
1: Ja, en net was op het nieuws dat Nederland specialisten stuurt. Hè? Dus wij hebben blijkbaar een vrij goed reddingsteam.
0: Mm-hmm.
1: En die gaan vanaf morgen vroeg die kant op.
0: Kijk, dat is goed om te weten. Ja, die hebben ze volgens mij van die honden die dus speciaal getraind zijn om mensen te vinden in puin en zo.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en verder natuurlijk deze week in het nieuws. Het weer.
1: Code rood.
0: Code rood, inderdaad. Het echt warm weer. Kijk, het alarm gaat er al bij af.
1: Het is toch niet normaal?
0: Nee, vind ik. Ik moet ook zeggen, ik hou best wel van een zonnetje. Ik vind 25 graden vind ik ook niet verkeerd. Maar temperaturen boven de 30 vind
1: maar
0: ik wel.
1: Maar het gaat gewoon in Nederland ook nergens over. Weet je, als je op vakantie bent en het is 30 graden, dan denk je, oh, lekker aangenaam. Goeie, lekkere bries. Maar hier is het gewoon bijna stikken.
0: Ja, maar het is niet alleen in Nederland, heb ik begrepen. West-Europa heeft namelijk best wel veel last ervan. Het gaat om de Omega-hittegolf. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Nederland krijgen dus te maken met extreme hitte, stroom- en schoolverstoringen. Ja, en ik hoorde ook op een gegeven moment dat er met dit weer ook sprake is van oversterfte. Dat mensen dus overlijden door het warme weer. En,
1: ja, dat is vooral bij bejaarden zo.
0: Ja, en in Parijs bijvoorbeeld is het 40,9 graden. En Frankrijk piekt zelfs met plekken. 44,3 graden was deze week in het nieuws.
1: Nou, wel goed voor de zonnepaneeltjes.
0: Dat is, dit jaar heb je daar inderdaad nog wel aan. Nou, dat was het nieuws van afgelopen week. Zo dadelijk gaan we nog even battelen, maar eerst even zingen.

0: De nieuwe van Shakira samen met Bruna Boy, Die Die. En daarvoor hadden we natuurlijk Bryan Adams en The Summer of 69. Ja, en ik had het er met je over, Frank. Ze weten nog steeds niet waar die 69 voor staat, hè?
1: Nee, is het zo?
0: Nee, dat blijft nog steeds een beetje een mysterie. Maar hebben ze hem wel eens gevraagd, van, is dat nou de zomer van 69? Want dat zingt hij. Daar doet hij geen uitspraak
1: over. Of verwijzen het naar... Matsi.
0: Ja, nou, je weet het niet, maar hij laat dat een beetje in het midden. Nou, dus dat over de plaat van Bryan Adams en The Summer of 69. Je luistert naar 200% kosten en elke week hebben we natuurlijk een battle.
1: Wauw.
0: En wat battelen we dan?
1: Ja, dan gaan we tegen elkaar, jij verzint de plaat, ik verzin de plaat en dat vaak in een categorie. De ene keer heeft het iets te maken met weer, de andere keer met een dier. En deze keer met getallen.
2: Let's get it.
3: Battle nummer 1. Nummer 2. En welke kies jij?
1: Ja, je kon kiezen uit nummer 1, LMC featuring U2 en Take Me to the Clouds Above. Of nummer 2, Daft Punk en One More Time.
0: Nou, geef je stem door, dat kan natuurlijk.

0: Je hoorde Savage Garden, To the Moon and Back. Het nummer gaat niet over liefdesverdriet, hoewel veel mensen dat denken. Schreef zanger Darren Hayes het nummer vanuit het perspectief van een eenzaam meisje dat verlangt naar liefde, acceptatie en iemand die haar echt begrijpen. Het was de eerste nummer 1 hit in Australië. Na het succes van I Want You werd To The Moon And Back hun eerste nummer dat de Australische hitlijsten aanvoerde. Er bestaan 3 officiële videoclips van dit nummer. Een zwart-wit Australische versie opgenomen in een ruimteschip. Een Amerikaanse versie gefilmd in Malibu. En dan de versie die wij kennen waarin het verlegen tienermeisje met de metro reist om haar vriendin te ontmoeten. De eerste internationale release was geen enorme hit. Pas nadat Truly, Madly en Deeply wereldwijd mega succes werd, bracht de band To The Moon and Back opnieuw uit in 1998. Toen bereikte het ook onder andere de top 3 in de Verenigde Koninkrijk en een groot hit in de VS.
1: Toch zie je dat vaker, hè? Dat een band een hele goede plaat heeft die het eerst niet doet. Dan maken ze een succes met een andere plaat en dan brengen ze de plaat daarvoor opnieuw uit. En dat wordt dan ook een succes.
0: Nou, Marco Schuitenmaker, Engelbewaarder.
1: Ja, dat bedoel ik. En wie had het toch ook? Journey.
0: Don't Stop Believing.
1: Ik heb straks trouwens ook nog een plaat van Journey erin staan. Niet Don't Stop Believing.
0: Open Arms.
1: Je gaat het straks horen, Frank Koster.
0: Oh, spannend.
1: Ik ga het nu nog niet vertellen. Wat ik je wel ga vertellen is het volgende.
2: 200% Koster. Weerbericht.
1: Ja, laten we eens even kijken. De mussen vallen van het dak. Code rood. Code oranje. Echt enorme temperaturen boven de 30 graden. 38 graden zie ik zo op het temperatuurtje hier staan op dit moment. Zaterdag dan 35 graden maximaal. 20 graden minimaal. 80% kans op zon. 30% kans op neerslag. Ja, de wind komt uit het noorden en heeft een kracht van 2. Zondag dan 75% kans op neerslag, 50% kans op zon. Een minimumtemperatuur van 19 graden en een maximumtemperatuur van 28 graden. Ja, en dan maandag, dinsdag neemt de temperatuur wat af. Ze verwachten ook wat meer regen en onweer. Na temperaturen zo rond de 24 en 23 graden Celsius. Dus we hopen dat we dan minder warm weer krijgen.
0: Voel jij je ook niet als een vrouw die de hele tijd op puffles zit?
1: Nee, daar heb ik op dit moment geen last van. Jij wel?
0: Nou, enorm.
1: Nou ja, misschien helpt het inderdaad.
0: Lekker blijven puffen, dames.
1: Zo dadelijk nog een zomersplaatje. Dan heb ik het over Summer is Magic. Maar eerst deze. Closer to the Edge. 30 Seconds to Mars.

0: Mocht je nu denken van, goh, wat klinkt zij eigenlijk als de zangeres van Corona, The Rhythm of the Night. Dat klopt inderdaad.
1: Nou, het is dezelfde.
0: Het is dezelfde. En dit was natuurlijk onder het naampje Playa Hiti en The Summer is Magic.
1: Wat is voor jou de ultieme zomerplaat?
0: De ultieme zomerplaat? Ik denk... of Joe Cocker vind ik een hele goede plaat. Maar die past eigenlijk niet in ons format.
1: Nee.
0: En ik vind... daar komt niet echt het woord zomer in voor. Fiesta van de Sun Club. Dat vind ik ook een...
1: Oké, ik heb dat altijd met... Coco Jumbo.
0: Oh, die kunnen we in het volgende uur wel even draaien. Ja, dat is goed. Mr. President.
1: Ja, Mr. President.
0: Dat lijkt me goed. Ja. Hey, dan gaan we dat doen.
2: Benzineprijs. Hoger. Of lager.
1: Nou, John, wat denk jij?
0: Ja, ik weet niet. Wat was de referentie vorige week?
1: 2,23 euro.
0: 2,23 euro. Ik denk dat die wat gestegen is.
1: Hij is gedaald... Na 2,26 euro, oftewel een verschil van 3 cent naar beneden. En dat is een verandering van min 1,34%.
0: Nou, het is maar even dat je het weet. Ik hoor wel continu in het nieuws dat de elektra zo hoog wordt op dit moment. Hè? Mensen die een variabel contract hebben, die betalen enorm veel voor de elektra.
1: Is dat
0: zo? Of een dynamisch contract, ja. Dat betaal je een prijs per uur. En door het warme weer is het blijkbaar zo dat mensen 's avonds veel stroom vragen. Hè? Want de airco's moeten allemaal aan. Er wordt weinig opgewekt natuurlijk in de avond. Dus die mensen die betalen 1,10 euro voor een kilowattje.
1: Boem.
0: Ja, dat ligt er niet om.
1: Heb jij het vast?
0: Nee, ik heb het variabel. Dus ik heb een variabel contract, dus niet dynamisch. Ik heb het variabel. Dus een keer in de zoveel tijd wijzigt die en dus niet vast. Jij wel?
1: Ik heb hem toch vast. Jij hebt dat voor me nagekeken.
0: Jij had hem inderdaad altijd op vaststaan. Ik weet niet of dat nog steeds zo is.
1: Ja. Maar... Jij zei tegen mij, je moet hem 3 jaar vastzetten dit jaar. Dus ik zit lekker hoor.
0: Jij zit lekker met de prijsjes.
1: Yes. Hey, ik ga even naar Hilvarenbeek, John. Waar een aap uit safaripark Beekse Bergen gewoon zijn eigen... Ja, feestje van heeft gemaakt, want hij is vertrokken. Het gaat om een mannelijke kuifmangabi. En die waarschijnlijk afgelopen weekend uit zijn verblijf is ontsnapt. Volgens het park is hij vermoedelijk zelf de gracht overgezwommen. Iets wat ze eigenlijk nooit doen. Sindsdien is het dier meerdere keren gezien in de omgeving van Hilvarenbeek en Esbeek. Het park zegt, ja, de aap is niet gevaarlijk. Komt alleen maar ebola van, is voor mensen of huisdieren dus geen gevaar, maar vraagt wel om hem vooral niet te benaderen of te vangen. Als hij gespot wordt, dan moet je bellen met Beekse Bergen en dan komen zij met een verdovingsgeweer en dan knallen ze hem neer en dan brengen ze hem weer terug. Nou, daar komt het vooral op neer.
0: Dat klinkt echt zo'n verhaaltje, dat doet hij anders nooit hoor, dat zwemmen over de gracht. Nee, dat doet hij nooit.
1: Maar ziektes zoals ebola en HIV en AIDS, die komen van de apen, hè?
0: Ja. Oké.
1: Okay. Nou, ik ben blij dat er geen vleermuizen meer ontsnappen.
0: Ik wou net zeggen, ik ben blij dat we geen dierentuin hier in de achtertuin hebben dan, beste Frank Koster. Hey, iets heel anders. Dat sporten gevaarlijk kan zijn, blijkt hier wel uit. We gaan even naar Frankrijk, waar een ruzie tijdens een potje pedanken fataal is afgelopen. In de kustplaats Mimizan overleed namelijk een 78-jarige man... nadat hij tijdens een conflict met een metalen pedankbal in het gezicht was geraakt. Je weet wat pedank is, hè?
1: Nee.
0: Dat is Jeu de Boer, volgens mij.
1: Oh.
0: Volgens de Franse autoriteiten zakte hij kort daarna in elkaar... vermoedelijk door een hartstilstand. De verdachte is een 81-jarige man die inmiddels is aangehouden. Ja, en het gekke is, de ruzie zou zijn ontstaan... toen twee rivaliserende groepen spelers met elkaar botsten... over de plek waar ze zouden willen spelen.
1: Maar
0: nou, de verdachte zegt dat het uit zelfverdediging was. Maar ja, dan ga je toch niet op een gegeven moment iemand met zo'n bal in het gezicht gooien.
1: Die bejaarden, dat is toch tuig? Nou, ze zitten hier ook altijd. Ze hebben het over hangenjongeren. Maar heb jij dat die hangenouderen wel eens gezien?
0: Die bij de supermarkt, daar bij je koffie zitten praten.
1: Nee, maar ook bij het midden in het centrum, hè?
0: Nee, die heb ik niet gezien.
1: Die zitten dan bij elkaar en dan zitten ze naar iedereen aan te wijzen. En het gekke is, weet je, normaal gesproken... die jongeren praten nog achter je rug op. Maar die ouwe, die horen elkaar niet. Die schreeuwen gewoon en dan hoor je wat ze over je zeggen.
0: Maar ja, weet je, ze moeten ook wat te doen hebben overdag. Dus ja, laat ze lekker zitten, toch? Als ze geen gravity zetten en niks afbreken en zo...
1: Nee, maar ik vind het toch raar, weet je. Dan zegt ze, de jeugd van tegenwoordig, wat is gebeurd?
0: Ja.
1: Maar zij zitten daar ook te hangen, hoor, en te chillen.
0: Oké. Ja, maar je had
1: van onze centen.
0: Nee,
1: mag niet.
0: Het wordt hoog tijd dat we weer een plaatje gaan draaien, want volgens mij krijg je een beetje last van de warmte.
1: Nou, sowieso.
0: Dat doen we met deze. Barbaraxa en Fadeless. New Religion. Hier bij 200% Koster.

0: plaatje komt van een zilver schijfje en dat heet dan The Greatest Hits, deel 1 van Journey, oftewel Any Way You Want It. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, deze is eigenlijk wel net zo goed als die andere.
1: Ja, lekker hoor.
0: Ja, jij bent wel een beetje van Journey, toch?
1: Nou, ik ben sowieso wel een beetje van die 80s rock, zeg maar, een beetje ballads-achtig. Moet er dan wel een soort gitaar in zitten. Maar ja, als er maar power in zit.
0: Ja, ja, ja.
1: Okay. Goede akkoorden in ieder geval.
0: Goede akkoorden. Nou, dat moet ik zeggen, dat hebben ze goed in grip gehad, deze mensen. Daarvoor hadden we natuurlijk Bubba Rexha en Faithless en New Religion.
2: Let's get ready to rumble!
3: The Battle.
4: Nummer 1.
3: Nummer 2.
5: One more time. I've got me feeling so free. We're gonna celebrate and dance so free.
3: En welke kies jij?
1: Ja, deze keer kun je weer kiezen uit twee geweldige platen. Het moest iets te maken hebben met een getal in de artiest of titel. Nummer 1 hoorde je LMC featuring U2 en Take Me to the Clouds Above. En nummer 2, Daft Punk en nog een keer. Oftewel, One More Time.
0: Nou, straks in uur nummer 2 hoor je de uitslag van deze battle.
1: Nou, het is close.
0: Ja, ik ben zeer benieuwd.
1: Oh, het is zo close.
0: We gaan het zien.
1: Mensen.
0: Zo dadelijk uur nummer 2 van 200% Koster met daarin onder andere Ron van der Linden.
1: Ja, Formule 1 update.
0: Ja.
1: We gaan nog even een kijkje nemen naar het weer. En natuurlijk, waar was Frank dit weekend?
0: Nou, ik ben zeer benieuwd.
1: Een pompvolle show.
0: En zitten we toch elke week pompvol?
1: Rammy vol.
0: Nog zo'n jaren 80 paar dames en heren.
1: Taylor Day.
0: And tell it to my heart.
1: Op de nummer 1.
0: 200.
1: Rosette Koster.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
3: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
2: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie, omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
4: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
2: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wijpen en je oren.
0: Radio
1: 350. 92.3 FM.
6: Welkom. Bij een nieuw uur.
7: Ladies and gentlemen, this is the 200% Custer Show.

0: Michael Moore, Ryan Lewis en nog iemand. En The Ceiling Can't Hold Us. En het is maar goed dat we hier geen buren hebben.
1: Ja, lekker toch?
0: Ja, blijft een goede plaat. En we trapten deze uitzending af natuurlijk met Don Henley. The Boys of Summer. Ja, deze uitzending dit uur moet ik eigenlijk zeggen van 200%.
1: Kosten.
0: Nou, wat gaan we allemaal doen?
1: Oh ja, dat moet ik natuurlijk ook even vertellen. We gaan zo meteen nog even gaan kijken nemen naar de battle. We hebben onze Belg Ron van der Linden met de lekker zen met Ron. We gaan nog de track op, oftewel we gaan kijken naar Formule 1 nieuws. En ook Franks weekendje weg.
2: In welke stad was Frank dit weekend? In welke stad was Frank dit weekend? Kun jij het raden? Tip 1.
1: Ja, ik heb natuurlijk de luxe dat ik elk weekendje een weekend wegga. En deze week, John, was ik ergens... Oh, mooi. Hier komt tip 1. Een doorwaadbare plek gaf de stad haar naam. Een doorwaadbare plek gaf de stad haar naam. Weet je wat doorwaadbaar is, John?
0: Nou, ik denk dat het te maken heeft dat het een plek is die aan een rivier ligt. En ja, dat je er doorheen kunt lopen.
1: Ja, daar is iets ondieper.
0: Daar is het wat ondieper. Dus ik moet ergens even goed gaan nadenken. We hebben een aantal rivieren in Nederland. De Rijn, de Maas. De Waal. Dus het zou best kunnen dat het een plek is aan een van die drie rivieren.
1: De IJssel.
0: Rivieren. De IJssel hebben we inderdaad ook nog.
1: Ja.
0: Dus ik heb dus in elk geval een idee dat het daar ligt. Dus ik hoef niet op de Waddeneilanden te gaan nadenken. Dus dat moet zeker gaan lukken. Hey Frank.
1: Yes.
0: Opvallend bericht. En dat gaat over een schildpad. Die woont op Sint Helena. En die is ongeveer 194 jaar oud. En hij blijft maar record stapelen. Jonathan is namelijk door het Guinness World Records... Dat heette natuurlijk Guinness Book of World Records vroeger. Opgenomen als officieel icoon. Hij geldt als de oudste en bekendste landdier ter wereld. En is de oudste schildpad ooit officieel die is vastgelegd. Nou, hij zou rond 1932 geboren zijn en woont al sinds in 1882 op het eiland Sint Helena. Daar is volgens mij Napoleon ook nog naartoe gestuurd,
1: ja,
0: toch?
1: Die moest daar even in zijn uppie bivakkeren.
0: Ja. Nou ja, deze meneer, dus de schildpad, heeft de stoomtrein meegemaakt, de telefoon, de Tweede Wereldoorlog en ongeveer
1: ook?
0: Elke mode-experiment. Ja, hij leeft nog steeds en dat is best indrukwekkend.
1: Maar heeft hij Napoleon ook? Wanneer leefde Napoleon?
0: Oh, Napoleon was denk ik daarvoor nog.
1: Dat was Liberté, Revolité.
0: Ja, die beste man die overal oog van had, behalve voor zijn mensen.
1: Nou, maar dat was een raar mannetje, hoor. Je merkt toch
0: Napoleon.
1: Maar je merkt toch aan die aan alle, zeg maar, dictators. Die hebben toch allemaal wel issues, hoor. Neem maar vanuit de... Of ze zijn klein, of ze zijn lelijk.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben allemaal issues.
0: Ja, nou ja, misschien hebben ze daardoor dat ze denken... ik heb wat te compenseren. En dat ze dan allemaal van dat soort gekke dingen doen.
1: Ik ken ook mensen die doen dat met auto's. Nee, ken je dat? Dan gaan ze een hele grote auto kopen of hele stoere.
0: Nee, die ken ik zo niet.
1: Nee, ik heb het niet over jou. Nee, jij hebt gewoon een redelijk standaard...
0: Ja, ik heb een burgerbak. Hè? Ja, een station.
1: Nee, maar je hebt toch ook van die mensen die rijden door zo'n Dodge Ram 1 of 6.
0: Ja, oh, mooi man. Echt zo'n Ford Mustang.
1: Nou, heb je die nieuwe elektrische gezien?
0: Ja, daar rijden er bij ons op het werk ook een aantal van. Ik vind het geen officiële Ford Mustang, heb ik besloten.
1: Nee, dat ik ook is, niet.
0: Het moet benzine hebben, het moet gewoon handgeschakeld zijn. Je moet hem ruiken en je moet de ramen open kunnen zetten. Nee, die elektrische vind ik net niet.
1: Nee, dat heb ik dus ook.
0: Hmm.
1: Maar ja, vroeger was alles beter.
0: Zo dadelijk nog meer berichten. En we gaan natuurlijk ook nog even naar tip 2 van Waar is Frank? En we hebben natuurlijk ook nog de battle, dames en heren. Ja.

0: 1996, volume 3. Daar staat hij op. Coco Jumbo.
1: Mr. President.
2: Ja, nou dat inderdaad. Die stond daar inderdaad op 1996. Was ook een warme zomer.
1: Ja, zou kunnen, maar
2: ja, zo benauwd als nu. Zo benauwd als nu, dat denk ik niet. Maar het was een goede zomer. De zomer van 96. En ik weet dat nog. Als de dag van gisteren.
3: Ja. Let's get ready to rumble!
4: De battle.
5: Nummer 1.

0: nummer 2. One more time. En welke kies jij?
1: Ja, je kon kiezen nummer 1, LMC en U2, Take Me to the Clouds Above, en nummer 2, Daft Punk en One More Time. Laat het weten via socials.
2: Ja, moet je je nog even vertellen. We battelden deze week om een getal in de titel of in de artiestennaam.
1: Ja.
2: Dus U2, 2.
1: Ja.
2: En One More Time, 1.
1: One More Time.
2: Ja, heel goed. Ik had trouwens ook nog een aantal andere gezien.
1: Ik ook.
2: Level 42 bijvoorbeeld, had gekund.
1: En Blink 182.
2: Ja, en Four Strings.
1: Ja, weet je wat ik wel een hele fijne vond? Maar toen dacht ik, ja, dan krijg je wel heel veel dans eigenlijk tegenover elkaar.
2: Mm-hmm.
1: DJ Chesto, Flight 643.
2: Oeh, dat is ook lekker. Ja, ja, ja, zeker, zeker, zeker. Dus, maar dit zijn de twee platen. Laat het weten wat je voorkeur heeft. Frank, ja. Ik dacht, hij komt vandaag niet. Het is warm, maar hij is er toch echt, hè?
1: Ja, Ron is helemaal opgeladen. Hij zegt, jongens, jullie maken je veel te druk over de hitte.
2: Mm-hmm.
1: Hij zegt, dat ga ik voor jullie oplossen door een meditatie.

0: rust.
1: Lekker Gen met Ron van der Linde.
2: Hallo, Ron van der Linde hier. John en Frank, alles goed met jullie?
3: Ja hoor. Zeker.
2: Beste luisteraar, welkom bij Lekker Zen met Ron. Vandaag doen we een oefening tegen de hittegolf. Amai zeg, het is warm hè? Niet gewoon warm, nee nee. Het is zo warm dat zelfs mijn schaduw zei... Ron, trek uw plan, ik blijf binnen. Zet u rustig neer. Maar niet op een lederen zetel. Want dan moet de brandweer u straks lospellen met een paletmes. We beginnen. Adem in. Voel die warme lucht binnenkomen. Adem uit. En besef, je ademt geen lucht in. Je drinkt precies soep zonder lepel. Ruik de zonnecrème. Het hete asfalt. En die buurman die al 3 dagen zegt... Het is toch plezant werken, hè? Laat uw stress los. Maar hou uw ventilator vast. Dat is nu geen toestel meer, dat is familie. Noem hem gerust Jean-Claude van Frisse Lucht. Kijk naar uzelf. Geplakt, gezweet. Je beweegt gelijk een slak met een burn-out. Maar dat is oké. Je bent niet lui. Je bent gewoon in spaarstand, manneke. Zeg zachtjes tegen uzelf. Ik ben kalm. Ik ben cool. Ik ben een komkommerke met wifi. Heel goed. En als iemand zegt, je moet ervan profiteren, straks is het weer aan het regenen. Glimlach dan. Niet te breed, hè, want dat kost vocht. Denk gewoon, allee jong, zwijg een keer en geef mij een ijsblok. Denk aan iets kouds. Een zwembad. Een diepvries. Een pintje dat nog niet beslist heeft om soep te worden. Voel de rust zakken, traag maar zeker. Gelijk uw goesting om nog iets te doen na 2 uur in de zon. En onthoud, de zon mag hard haar best doen. Uw rug mag plakken aan uw t-shirt. Uw haar mag eruit zien als een vogelnest na een frituurolie-explosie. Maar van binnen blijft je zen. Of toch, min of meer, hè? Voilà, beste luisteraar. Je bent weer helemaal in balans. Namaste.
1: Wij zijn de reden dat je volumeknop overuren maakt.
4: Dit is 200% Costa.

0: Justin, Jack, Stal en John en Turn the Lights On. Inderdaad, dat is hem. Frank Koster, ben je er klaar voor?
1: Yes, yes.
2: In welke stad was Frank dit weekend? In welke stad was Frank dit weekend? Kun jij het raden? Tip 2.
3: Nou, we gaan eerst even tip 1 doen, want een doorwaadbare plek gaf de stad haar naam.
4: Mm-hmm.
3: En de tweede, de middeleeuwse kern ligt opvallend compact binnen resten van de oude muur. Dus de middeleeuwse kern ligt opvallend compact binnen resten van de oude muur.
0: Zo, nou, ik heb nog steeds geen idee. Ja, ik heb nog geen idee waar ik het moet zoeken, hoor. Ik denk inderdaad gewoon aan een van de grote rivieren in Nederland. Maar voor de rest opvallend compact. Ik heb nog geen idee. Maar ik ga er gewoon goed over nadenken. Ik heb straks nog één tip te goed. Gaan we kijken of we het dan kunnen raden.
2: 200% Koster. Weerbericht.
0: We gaan even kijken naar het weekend weerbericht. Dan zien we dat het nog steeds erg warm is. Temperaturen boven de 30 graden. Kijken we even naar zaterdag. Dan zien we dat het 80% kans op zon geeft. 30% kans op neerslag. Temperaturen tussen de 20 graden minimaal en 35 graden maximaal. De wind komt uit het noorden en heeft een kracht van 3. Zondag dan 50% kans op zon. 75% kans op neerslag. Temperaturen tussen de 19 en de 28 graden. En ik heb ook begrepen dat het in de loop van de dag kans geeft op onweer. Dan maandag, als het goed is, de temperaturen een stukje lager. Temperaturen zo tussen de 16 en de 24 graden. En dinsdag eveneens dat soort weer. Dus we krijgen wat minder warm weer.
3: Oh, John, ga je dit weekend nog richting de kust? De Zeeuwse kust?
0: Ik had nog geen plannen. Jij wel?
3: Nee.
0: Het is veel te warm.
3: Wel een goed idee, hoor.
5: Zo.

0: Marcus en Steve en The End of Time. En natuurlijk daarvoor Bluff en Aan de Kust.
1: 200% kostig. Formule 1 update.
2: Mercedes komt met de updates. Mercedes wil in Oostenrijk per direct reageren op de opmars van Ferrari. Toto Wolff benoemde Barcelona een duidelijke reality check voor het team. Volgens Wolff moest Mercedes anders gaan werken als ze nog kampioen wil worden. Vooral betrouwbaarheid is volgens hem tot nu toe de zwakke plek. Mercedes neemt daarom updates mee naar de Red Bull Ring. De updates richten zich op performance en betrouwbaarheid. Ook wil het team voorkomen dat Antonelli en Russell elkaar ophouden.
0: Ja, Ferrari reist wel met veel zelfvertrouwen af naar Oostenrijk. Lewis Hamilton pakte in Barcelona zijn eerste overwinning met Ferrari. En daarmee werd de dominantie van Mercedes voor het eerst echt doorbroken. Hamilton heeft nu 2 tweede plaatsen en 1 zege uit zijn laatste 3 races. Een nieuwe Ferrari-zege zou de 250ste overwinning van het team in de F1 zijn. Ja, en Charles Leclerc die won eerder al eens op de Red Bull Ring. Daardoor lijkt Ferrari dit weekend opnieuw een serieuze uitdager.
2: Maar McLaren komt in Oostenrijk met een kleinere gerichte update mee. Het team werkt vooral aan details rond de achterkant van de auto. Daarnaast test McLaren op vrijdag het experimentele achtervleugel. De vleugel is vooral bedoeld om data te verzamelen. Lando Norris won vorig jaar nog de GP van Oostenrijk. McLaren ziet de Red Bull Ring opnieuw als een kansrijke baan. Een eerste zege van 2026 zou veel vertrouwen geven richting Silverstone.
0: Ja, en dan het rubber waarmee gereden wordt. Pirelli neemt de zachtste banden mee naar de Red Bull Ring. Dat houdt in dat de C3 de harde band is. De C4 gebruikt wordt als een medium en de C5 een zachte band. Ja, in totaal heb je C1 tot en met C5. Ja, en dus C3, C4, C5 zijn de banden waarmee ze gaan rijden. En dat past bij de verwachte hoogte baantemperaturen. Volgens Pirelli is slijtage overigens niet het grote probleem in Oostenrijk. Thermische degradatie en stress op de achterbanden, dat wordt echt belangrijk. En dat zorgt ervoor dat het rubber gaat slijten.
2: Ja, de Formule 1 rijdt dit weekend natuurlijk in Oostenrijk op de Red Bull Ring in Spielberg. De Red Bull Ring is een korte, maar snelle baan van 4,3 kilometer. De race gaat over 71 ronden, samen goed voor zo'n 307 kilometer. Het circuit heeft maar 10 bochten. Agressieve curbs en veel hoogteverschillen, waardoor fouten snel worden afgestraft. De uitzendtijden in Nederland, de vrije training op vrijdag is van 2:30 tot 2:30. De tweede vrije training vrijdag van 5 tot 6. Zaterdag van 1:30 tot 2:30. De derde training en de kwalificatie is zaterdag van 4 tot 5. En zondag, ja, voor de buis, de race van 3 tot 5.
0: Ben je weer helemaal op de hoogte van de Formule 1 van aankomend weekend. Zo dadelijk gaan we ook nog eens even kijken naar tip nummer 3 van Frank. Waar is die dit weekend geweest? Ik ben zeer benieuwd. En we hebben natuurlijk nog de uitslag van de battle. We gaan nu terug naar het jaar 1983 met The Police en Every Breath You Take.

0: Little Talks of Monsters and Men. En de plaat wordt regelmatig gebruikt bij sportevenementen. Als ze bijvoorbeeld een eindmontage maken van voetbal of zo, dan zit deze regelmatig in.
1: Okay, ja,
0: ook
1: kunnen,
0: volgens
1: ja.
0: mij met het vorige WK of het vorige EK werd die ook veel gebruikt.
2: In welke stad was Frank dit weekend? In welke stad was Frank dit weekend? Kun jij het raden? Tip 3.
0: Nou, ik ben zeer benieuwd, in welke stad was je? Je had tip 1 en 2 al gegeven.
1: Ja, dat was een doorwaadbare plek, gaf de stad haar naam. Tip 2 was de middeleeuwse kern ligt opvallend compact binnen resten van oude muren. En dan nu zo'n de laatste tip, en dan moet je het echt weten. De stad wordt vaak herkend aan één hoge poortachtige toren.
0: Hoge poortachtige toren?
1: Ja.
0: En het is in Nederland.
1: Ja.
0: Het is in Nederland.
1: Altijd.
0: Altijd in Nederland. Nou, ik heb echt geen flauw idee, joh.
1: Je moet gokken.
0: Dan denk ik dat ik Zwolle gok.
1: Amersfoort.
0: Amersfoort. Oh, nou, was leuk.
1: Ja, prachtig. Ja,
0: je hebt het goed vermaakt.
1: Ja, en toen ben ik daarna nog doorgereden naar Eindhoven.
0: Naar Eindhoven, toch?
1: Ja, en daar was de Q Foute Music Party.
0: Lekker fout
1: ik,
0: geweest.
1: Ja, ik heb lekkere foute kleren aangehad. Ik was in zwart met goud. En ik had zelfs op een gegeven moment een soort glittertjes opgedaan. Uit de spuitbus op mijn gezicht. En iedereen zegt, Frank, je schijnt als een malle. En ik heb Mental Fio gezien, lekker knallen. En ik heb Chaotic gezien. Van Starmaker, damn, I think I love you. En nog een paar hele andere slechte mensen. Maar ik heb me prima vermaakt.
3: Let's get ready to rumble!
2: De battle.
4: Nummer 1.
1: Nou, dit was jouw plaat.
0: Ja, goede plaat hoor.
1: Nou, rammer hoor.
0: Ik snap gewoon niet dat hij niet gewonnen is.
1: Nou, Daft Punk en One More Time. Wat? Kijk, als je deze kiest, ben je gewoon geniaal.
2: En welke kies jij?
1: Nou, en dat vroegen wij onze luisteraar. Zeg, lieve mensen, hallo, hallo, welke kies jij?
0: Nou, welke hebben ze gekozen?
1: Nou, ze kozen nummer 2.
0: Oké, nou, dan heb jij vandaag gewonnen.
1: Ja, het staat 6-4.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Ik zou zeggen nog een keer. Zeg het nog maar een keer. Zeg het nog maar
0: van harte gefeliciteerd.
1: Ja, one more time.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: One more time.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: One more time.

0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd.
1: Nog je.
0: Gefeliciteerd.
1: Nog je.
0: Gefeliciteerd.
1: Nog je.
0: Gefeliciteerd.
1: Nog je.
0: Gefeliciteerd.
2: Nog een keer.
0: Gefeliciteerd, Frank. Nou, hè, het mocht ook wel een keer.
2: Wat een show.
0: Het mocht toch ook wel een keer dat je weer eens wat won. Ja, jij mag ook wel eens een keer weer wat winnen.
2: Man, man. Maar weet je, ik ben een winnaar in het leven. En daarom...
0: En volgende week kijken we gewoon weer wat er gebeurt.
2: Ja, ik heb er zin in.
0: Nou, hebben we al een thema waar we volgende week in gaan battelen?
2: Ik heb wel een leuk idee.
0: Nou, vertel.
2: Ja, moet ik even opzoeken, want ik heb ze genoteerd in mijn
0: notities. Dan doe ik het maar via de WhatsApp. Want ik ben even aan het kijken. Wij zijn er bijna door voor vanavond. Dat betekent dat het er weer op zit. Volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering van 200% Koster.
2: Wat ga je dit weekend allemaal doen?
0: Ik ga denk ik genieten van het mooie weer. En verder niet zoveel.
2: Oké.
0: En jij?
2: Nou, ik, de jong... Ja. Ik heb gewoon nog gewoon tot 2200 uur, hoor. Of 2300 uur. Ik wil gewoon... mijn jongste gaat afzwemmen voor B.
0: Oh, leuk.
2: Ja. En daarna is heel leuk... is er een vriendin van mij uit Hongarije. Daar ben ik dit jaar een keer geweest. En nu is ze hier. Dus daar ga ik mee door reizen knallen. Om reizen, het geweldige amazing reizen te laten zien. En een beetje Overijssel. En ja, zondag natuurlijk Formule 1... Ja, dus ja, druk weekendje hoor, druk weekendje.
0: Nou, ik hoor het, dat het allemaal past in één weekend, joh.
2: Nou ja, het is druk geblazen, gewoon knallen, maar jij gaat echt helemaal niks doen.
0: Nou, ik was eigenlijk van plan om gewoon even een lekker een beetje een rustig weekendje van te maken. Niet te gek doen met het warme weer, gewoon even lekker in het zwembadje zitten thuis, achter thuis.
2: Ja, jij hebt gewoon echt een hele dikke zwembad achter thuis.
0: Nou, het is nog net geen 25 meter bad hoor.
2: Nou, maar ik heb wel gezien...
0: Hij is 3 meter lang ongeveer.
2: Nou, het is wel een ding, John. Je moet het niet zo bescheiden doen.
0: Nee, dat doe ik ook niet.
2: Je hebt wat te compenseren.
0: Ja, nee, maar je kunt er makkelijk in zitten met een aantal mensen. En dat is inderdaad heel fijn. En met dit warme weer ga ik er echt van genieten.
2: Ja, vind je het fijn als andere mensen bij jou erin zitten?
0: Nou ja, als ze gewoon niet te dicht op me gaan zitten, vind ik het prima.
2: Maar gewoon, je zit in een voetbalteam en het hele voetbalteam
0: Nee, dat gaan we niet
2: doen. Al die mannen, al die hage mannen. En als je ze volgende dag allemaal... Borstazie drijven en zo.
0: Nee, gaan we niet doen. Nou, dus dat ga ik doen.
2: En is rijden er zo meteen nog?
0: Voor de mensen die via station A luisteren, denk ik inderdaad dat er zo meteen jazz op de radio is. En via station B, denk ik dat er compleet wat anders is. Ik weet niet wat er nou ons daar draait. Voor de mensen die denken, wat praat hier nou cryptisch? Ja, we zijn met dit radioprogramma te beluisteren op 2 zenders.
2: Ja.
0: Nou, dat is mooi. Ik wou nog eigenlijk een klein stukje doen. En dat past bij het afsluiten van de avond. Ik heb nog 1 plaat.
2: En dat is...
0: Mike Oldfield.
2: Oh, The Moonlight Shadow.
0: Is ook al eens geremixed, hè?
2: Die was beter, hoor.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
6: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
5: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reijer Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. En vanavond zal die jazzmuziek komen van een opname van een van die roemruchte Jazz at the Philharmonic concerten die in de periode 1944 tot 1983 door Norman Granz werden georganiseerd. Het eerste concert werd gehouden op 2 juli 1944 in de Philharmonic Auditorium in Los Angeles. En de titel van het concert was door de drukker van de reclamematerialen van Jazz Concert at the Philharmonic Auditorium ingekort tot Jazz at the Philharmonic. En dat is sindsdien zo gebleven. Na dat eerste concert volgden verschillende tours door de Verenigde Staten, Canada en Europa. 18 zogenaamde National Tours en 8 European Tours. En op een van die European Tours werd in maart van het jaar 1969 Londen aangedaan. En ook toen was de line-up niet gering, want wat dacht u van Dizzy Gillespie, trompet, Clark Terry, trompet ook, Zoot Sims, tenorsax, James Moody, tenorsax ook en ook dwarsfluit, Teddy Wilson, piano, Bob Crenshaw, bas en Louis Belson, drums. Zij beginnen het concert met een jam van de Dizzy Gillespie-compositie Oh.

Het volgende nummer is de mooie ballad Stardust. Een compositie van Hoagy Carmichael. Trompetist Clark Terry legt er zijn hele ziel en zaligheid in. Luister maar.

Niets te veel gezegd, lijkt me. Ook de interpretatie van James Moody, op fluit dit keer, van de Jerome Kern-compositie Yesterdays, is een hele fraaie. Vooral het laatste gedeelte met als hoogtepunt een dromerige coda die veel weggeeft van de laatste scène van een niet geschreven impressionistisch ballet van Ravel. Yesterdays.

In het volgende nummer laat tenorsaxofonist Zoot Sims horen dat de mooie compositie van Fred Coots het verdient wat vaker gespeeld te worden dan tot nu toe het geval is geweest. Luister maar naar You Go To My Head.

Dan is daar nu Dizzy Gillespie, die als gebruikelijk een Latin element in het programma brengt met het spelen van Tintin Dio. Ook kunt u in dit nummer genieten van een duet tussen Bob Crenshaw op bas en Louis Belson op drums, als een variant op het conventionele uitvoeringspatroon. Hier is Tintin Dio.

Het volgende nummer, The Champ, is een typische Dizzy Gillespie-compositie. Het wordt gespeeld als jam door de complete line-up van het eerste deel van het JATP-concert Jazz at the Philharmonic in Londen in maart 1969. Dus Dizzy Gillespie en Clark Terry trompet, Zoot Sims tenorsax, James Moody tenorsax en fluit, Teddy Wilson piano, Bob Crenshaw bas en Louis Belson drums met The Champ.

Dan komt nu de grote verrassing van dit Jazz at the Philharmonic concert in Londen. Te weten het optreden van de autodidactische zanger-gitarist Aaron T-Bone Walker. Blueslegende, afkomstig uit Texas. Hij leerde het muziekvak van een andere grote blueslegende, namelijk Blind Lemon Jefferson. En hij speelde ook nog samen met Ma Rainey. We gaan luisteren naar drie nummers die ik achter elkaar zal laten horen. We beginnen met Woman, You Must Be Crazy. Daarna de Basie-compositie Going to Chicago. En als laatste de eigen compositie van T-Bone Walker, Stormy Monday. Met de beroemde openingszin, They call it Stormy Monday, but Tuesday is just as bad. Maar nu eerst dus T-Bone Walker met Woman, You Must Be Crazy.

Met de bekende klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Jazz at Night. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u er volgende week weer bij bent, want daar gaan we verder met de rest van dit concert in Londen in 1969. Waar dan ook tenorsaxofonist Coleman Hawkins zijn opwachting zal maken. Tot slot nog een citaat van Bill Evans. It bugs me when people try to analyze jazz as an intellectual theorem. It's not, it's feeling. Voor nu of straks wens ik u wel te rusten en voor morgen gezond weer op. Dag.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het hardstyle festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijpen en je oren.
2: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer, het is een extra